Dan zou je dan mogen leren, zoals je wilt, maar het is een moeilijk.